But if you go, we'll go dancing. Come on, Nico! Rotterdam mag je voorstellen aan Nico Knoots hier op de toets.